0: Lauer, Halifax, Nova Scotia, Canada, B3J3A1. Our United States address, the People's Gospel Hour, Box 55862, Boston, Massachusetts, 02205. Now, until the same time tomorrow, the Lord willing, Pastor Perry F. Rockwood, may the Lord bless you and make you a blessing.
1: Dedicated to the communities of Southern Manitoba, CFAM Radio 950.
2: Now, the Harlicha Botschaft for Lodeline and Sun Valley Tire in Winkler and Mandico in Plum Coulee.
3: Herrliche Botschaft des Heils, bald und auf ewig neu.
4: Dit is de Harlicha Botschaft en ik zie predia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de Sayem Sai meint uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongestalt van een jesseljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zei wordt en wann God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.